Dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Jam Hot. Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van 2 kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van twee kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara, zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten, in de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vliegmaatschappij Fly Dubai schrapt voorlopig alle vluchten van en naar Israël. Ze willen het onderzoek naar de verijdelde vliegtuigcrash afwachten. Een piloot werd door zijn collega-piloot neergestoken met het doel het vliegtuig te laten crashen. De toestand van de neergestoken piloot is inmiddels stabiel. In Amsterdam zijn een man en een vrouw opgepakt die misschien iets te maken hebben met het verminken van 2 kittens vorige maand. De kittens werden in een zak bij een afvalcontainer gevonden en waren niet meer te redden. Ze misten onder meer een deel van hun achterpootjes. Met de hoge brandstofprijzen tanken veel mensen over de grens. Maar iemand in Schiedam had ook gelijk een voorraadje meegenomen, meldt Rijnmond. De politie vond in een huis meer dan 100 liter benzine, waarschijnlijk afkomstig uit België. Dat is gevaarlijk en daarom is het in beslag genomen. En modeketen Zara heeft een Halloween-kostuum offline gehaald na een storm van kritiek op de socials. Veel mensen stoorden zich eraan dat het pak heel erg lijkt op een concentratiekampuniform uit de oorlog. Het is niet de eerste blunder van Zara. Zo haalden ze in 2014 een kindershirt terug waarbij het leek alsof er een jodenster op zat. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien over het land en het is met minima van 18 graden erg zacht. Morgen nog steeds buien in het oosten en noordoosten. In de rest van het land meer zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. De Europese Commissie geeft geen geld meer aan Sierra Leone, meldt de Telegraaf. Op deze manier op Brussel druk te zetten om Bolle Jos achter de tralies te krijgen. Minister Van Wil van Justitie is erg blij met deze stap. De EU wil nog verder gaan door criminelen als Bolle Jos op een Europese sanctielijst te zetten. De website van hackersgroep Shiny Hunters is offline gegaan. Waarom is niet duidelijk. Vorige week maakte Shiny Hunters bekend dat ze heel veel data van de FBI hadden buitgemaakt. Eerder hackten ze ook al Odido. De Nederlandse Pepijn van der S is een tijdje geleden opgepakt omdat hij banden zou hebben met Shiny Hunters. De te dood veroordeelde Krista Pike uit Tennessee leeft nog. De dodelijke injectie slaat niet aan. Pike's executie werd op het laatste moment tegengehouden door de rechter, maar het Hoge Rechtshof ging daar niet in mee. Het executiebevel van Pike verloopt over een uur. Ze zit al 30 jaar in de dodencel na de moord op een klasgenoot. En bij het gemeentehuis van Rhenen zijn de ruiten vernield met vuurwerk. Er waren gisteravond veel mensen bij het gemeentehuis omdat er een debat over de komst van een asielzoekerscentrum aan de gang was. Nadat de ruiten waren vernield kwam de ME in actie, maar die heeft niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten vallen vanochtend buien en daar kan ook onweer bij zitten. In de loop van de dag klaart het vanuit het zuidwesten op en is er ruimte voor de zon. Het wordt ongeveer 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Een veroordeelde Amerikaanse vrouw die vannacht geëxecuteerd zou worden, leeft nog, zei het Krista Pike en kreeg in de gevangenis in de staat Tennessee 2 dodelijke injecties. Maar die werkten niet. Het is onduidelijk wat er precies is misgegaan. Krista Pike zou nu naar een ziekenhuis zijn gebracht. Makelaars mogen straks alleen nog hun werk doen als ze zich inschrijven in een landelijk register, heeft de minister besloten. Dat is volgens haar de enige manier om misstanden te voorkomen. Makelaars hebben zelf ook regels gemaakt, maar die werken niet altijd. En daarom grijpt de minister nu in. Het is opnieuw onrustig geweest bij een AZC-protest. Bij het gemeentehuis in het Utrechtse Rhenen gooiden demonstranten gisteravond met vuurwerk. Daardoor gingen ramen kapot. De politie heeft de daders nog niet kunnen pakken, wel iemand anders voor het verstoren van de openbare orde. En netbeheerder Liander kan maar moeilijk grond vinden voor het bouwen van elektriciteitsstations, meldt de Volkskrant. De komende 10 jaar moeten er zo'n 200 worden gebouwd. Zonder grond kunnen we de capaciteit van het stroomnet niet uitbreiden, zegt Liander. Ook andere netbeheerders hebben daar problemen mee. Het weer van Weer Online. Vandaag wolken en soms wat zon en vooral in het noorden en oosten nog een paar stevige buien. Het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Chirurgen van het Radboud UMC in Nijmegen zijn erin geslaagd de clitoris van vrouwen te herstellen die vulvakanker hebben gehad. Daardoor kunnen de meesten ook weer een orgasme krijgen. De artsen zijn er zelf verrast over, omdat het nergens ter wereld nog is gelukt. Er is al belangstelling van buitenlandse ziekenhuizen. Het Afrikaanse land Sierra Leone hoeft niet meer te rekenen op geld van de EU. En dat komt allemaal door de gezochte drugsbaas Bolle Jos, dat melden meerdere media. Bolle Jos zou zich schuilhouden in Sierra Leone en dat land weigert hem uit te leveren. De EU draait daarom de subsidiekraan dicht en daar is justitieminister Van Wil blij mee. De minister wil dat makelaars zich verplicht gaan inschrijven in een beroepsregister om misstanden in de sector te voorkomen. Als ze dat niet doen, mogen ze niet aan het werk. Makelaars hebben zelf geprobeerd regels te maken, maar dat leverde kritiek op van onder meer de vereniging Eigen Huis. En in de Amerikaanse staat Tennessee is het misgegaan bij de eerste executie van een vrouw daar in ruim 200 jaar. Krista Pike heet ze en uren na de dodelijke injecties leeft ze nog. Ze is naar een ziekenhuis gebracht en het is onduidelijk hoe ze er nu aan toe is. Krista Pike kreeg de doodstraf voor een moord in de jaren 90. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten nog buien, op andere plekken is het vaker droog. Er is een afwisseling van wolken en zon en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.
4: Give me a beat.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Minister Aartsen komt met een nieuwe wet voor ZZP'ers. Die moeten straks minstens 3 opdrachtgevers hebben en zelf kunnen bepalen wanneer en waar ze werken. Veel bedrijven zijn gestopt met het inhuren van zelfstandigen omdat ze eigenlijk in loondienst moesten. Nederland heeft ongeveer 1 miljoen ZZP'ers. De website van de hackersgroep Shiny Hunters is niet uit de lucht, maar verhuisd naar een ander adres, zegt de groep tegen BNR. Verhuizing was volgens hen nodig na meerdere DDoS-aanvallen en problemen bij datacenters. Op het nieuwe webadres zijn maatregelen genomen tegen die aanvallen. Shiny Hunters zou ruim 100 hacks hebben gedaan. Er worden voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd in de Amerikaanse staat Tennessee. De gouverneur wil eerst weten wat er vannacht precies misging met de executie van een vrouw die was veroordeeld voor moord, Krista Pike. Ze overleefde 2 dodelijke injecties en is naar een ziekenhuis gebracht. En bij steeds meer mensen staat een bezoek aan een museum op de agenda. Vorig jaar trokken musea in ons land ruim 31 miljoen bezoekers. Dat zijn er bijna 1 miljoen meer dan het jaar daarvoor en net wat minder dan voor de coronapandemie. Ruim 1/4 van de bezoekers kwam uit het buitenland. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er is een criminele bende opgerold die jarenlang drugs zou hebben gesmokkeld via de luchthaven van Brussel. Vanuit Afrika en Amerika wisten ze cocaïne en cannabis aan boord te krijgen van passagiersvluchten. In België en Frankrijk zijn invallen gedaan en meer dan 20 verdachten opgepakt. Makelaarsvereniging NVM steunt de plannen van de minister voor een beroepsregister waar makelaars zich verplicht moeten inschrijven. Wat de club nog mist is dat makelaars ook een opleiding moeten hebben gehad en aantoonbaar vakbekwaam zijn. De NVM hoopt dat de minister dat ook nog wil toevoegen. Na de mislukte executie van een Amerikaanse vrouw in de staat Tennessee worden daar voorlopig geen doodstraffen meer uitgevoerd. De vrouw, die al tientallen jaren vastzat in een dodencel, kreeg vannacht een injectie, maar bleef leven. De gouverneur van Tennessee laat onderzoeken hoe het zo mis kon gaan. En we hebben vanochtend de drukste donderdagochtendspits van dit jaar gehad, zegt Rijkswaterstaat. Op het hoogtepunt stond er bijna 580 kilometer file op de Nederlandse snelwegen. Vooral rond de grote steden was het druk en dat kwam met name door de regen en door ongelukken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien. Op andere plekken is het vaker droog met een afwisseling van wolken en zon. Het wordt zo'n 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Set them up, viewers.

0: En we mogen weer. Goedemorgen. Peter Wolf hoorde je, de zanger van de Jay Giles Band. Met een solo plaat van hem uit de jaren 80. Come As You Are. Hele grote hit in Amerika destijds. In Nederland niet eens zo bekend. Maar heerlijke plaat om een nieuw programma mee te openen. Althans, een nieuw programma. Een nieuwe editie van een oud programma. Zo moet ik het zeggen. Mellis Morning Mix op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Hartelijk welkom. Donderdagochtend. Het kan ook dat je zondagmiddag luistert. Want dan wordt dit programma herhaald tussen 5 en 7. Maar de reguliere eerste uitzending. De tijd, zal ik maar even zeggen, is donderdagochtend tussen 10 en 12. Dan kun je altijd afstemmen op Ice Radio. En niet alleen dan, maar de hele week, hè, want we hebben prachtige programma's voor je. Volgend jaar bestaan we 10 jaar. Daar moeten we toch eens wat aan doen. Ik zal het management eens vragen naar de leden van de feestcommissie en de bijbehorende plannen. Enfin, mijn bijbehorend plan voor de komende 2 uur, wat er nog van over is, is om lekkere liedjes voor je te draaien. De bekende ingrediënten zitten er in dit programma. Ik zal zo direct wel even met je doornemen hoe of wat. Praten we ook even bij. Ik ben benieuwd hoe het met je is. Maar laten wij ons eerst werpen op de nieuwe Icebreaker. Heerlijk liedje van Nothing But Thieves. En dat heet Number 5.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

Ik heb regelmatig programma's gemaakt voor radiostations waar je een playlist had. En er zat dan af en toe wel wat ruimte in zo'n playlist voor een persoonlijke favoriet of een vrije invulling of hoe ze het ook noemden. Maar gewoon echt helemaal lekker draaien waar je zelf zin in hebt, dat is toch echt wel een voorrecht hoor. Dat kan allemaal bij Ice Radio, Format Free Radio. Ik had enorme zin in The Four Seasons en Frankie Valli en Who Loves You. Dus die draaide ik gewoon voor je, dat kan hier allemaal. Hey, goedemorgen, hoe is het met je? Ice Radio, Mellis Morning Mix, daar ben je in terechtgekomen. Een gloednieuwe editie. De laatste van september. En als ik naar de kalender kijk, dan betekent dat het bijna 2 en 3 oktober is. En dat betekent in Leiden natuurlijk het Leidens Ontzet. Ik zal je die plaats van Rubberen Robbie besparen dit jaar. Die draai ik altijd als mijn uitzending zo op 2 of 3 oktober valt. 3 oktober, we zijn weer als een bal. De kroegen in en uit, maag vol peen en ui. Het is wel een beetje raar, het is maar eens per jaar. En als je niet meer eten kan, drink dan maar. Dat is een beetje waar het om gaat. Het is natuurlijk een overwinning op de Spanjaarden. Hè? Dat is het historische verhaal. En de universiteit die we dan kregen van Willem van Oranje. En dit jaar is het een bijzondere 2 en 3 oktober, want ik ben ook nog jarig. Dat ben ik elk jaar dan trouwens. Maar ik bereik toch wel een bepaalde leeftijd. Zal ik je ook verder niet mee vermoeien? Nee, ik ben benieuwd hoe het met jou is. Ik hoop dat het goed met je gaat. Het is nog een beetje lekker na zomer weer. En in het westen hier is het een graad of 20. Dat is goed te doen. En met 2 en 3 oktober is het in ieder geval droog. Dat vind ik altijd fijn voor al die mensen die allerlei buitenactiviteiten organiseren. Ik hoop dat je lekker... misschien ben je thuis aan het werk. Misschien zit je in de auto of ben je op je werk aan het werk. Het mag en het kan allemaal. Je hebt in ieder geval een manier gevonden om naar Ice Radio te luisteren. We hebben een prachtig ice-icoon van Pink Floyd. Daar ga ik wat van draaien. Natuurlijk heb ik het Prince-moment. Monica Leijen die laat het afweten. Die is ziek. Maar Paul Goumi is het volgende uur present. Ik heb de Pimpan plaat voor je. En ik heb een van de laatste tracks van Editors voor je. En die

Tijdje geleden zei iemand tegen mij, ja, de laatste grote hit van Justin Timberlake is ook alweer 10 jaar geleden. En dat ging dan natuurlijk nog om Can't Stop the Feeling. Ja, dat klopt. Daarna hebben we niet eens zo heel veel grote hits van de man meer tot ons horen komen. Dit was een van de eerste uit begin deze eeuw, 2001, 2002. Rock Your Body. Hey, in het kader van de opmerkelijke muziekverhalen wil ik het vanochtend even met je hebben over Harry Styles. En eigenlijk wil ik het even hebben over de Britse DJ in gewoon Nederlands, Lucy Horobin. Want de 31-jarige Britse DJ Lucy Horobin werd in 2012 gedwongen om zich enige tijd uit de openbaarheid terug te trekken. Nadat bekend was geworden dat ze een verhouding had gehad met Harry Styles van toen nog One Direction. En zij was toen 31, hè? Inmiddels is ze alweer 14 jaar ouder.

Want Harry Styles was toen nog maar 17. Ja, die affaire leidde tot een storm van woedende reacties van Britse One Direction fans. En vooral op Twitter kreeg Harbin het zwaar te verduren. Ze ontving grove beledigingen en zelfs bedreigende berichten. En de reacties werden uiteindelijk zo heftig dat ze haar Twitter-account sloot en zich dus tijdelijk uit de openbaarheid terugtrok. En die twee, dus deze Lucy Harbin en Harry Styles, die zouden elkaar hebben leren kennen toen Harbin de band interviewde voor het radiostation Key 103 in Manchester. En de berichten over hun affaire verschenen in juni 2012 in de Britse media, waarbij Harbin zelf geen commentaar wilde geven. Nou, dan weet je wel genoeg. En voor Harbin werd de flirt met deze tienerster, toen nog tienerster Harry Styles, vooral een les in hoe fel een leger popfans van een boyband kan reageren. De fans van One Direction natuurlijk. Ja, Harry Styles, wat draaien we dan van hem? Ik kies voor Watermelon Sugar.

Ik heb altijd gevonden dat het heel veel leek op The Passenger van Iggy Pop. Daar had hij volgens mij toch het melodielijntje van gepikt. Onze Gers Pardoel. En nog steeds een leuk liedje, vind ik. Een oude nummer 1 notabene. Ik neem je mee, zo heet het. Dames en heren, in dit programma kun je regelmatig Monica Leijen beluisteren in het kader van Meer Vrouwen op de Radio. En Monica draagt dan een plaat aan met vrouwelijke vocalen. Maar Monica is ziek. Ja, ze zei, joh, ik voel me echt beroerd. Het lukt niet. Monica, als je luistert, van harte beterschap. En vraag ik, heb je dan nog een suggestie bij afwezigheid? Nee, toen zei ze, weet je wat, draai maar die single van Stella, Lefty en Boston. Dat doe ik met grote graagte. Je kent haar. Ze komt uit Illinois. Ze is 24 jaar. Ze heeft een gigantische hit te pakken. Staat al wekenlang nummer 2 in Amerika. En de enige die haar van de eerste plaats houdt is die Ella Langley natuurlijk, hè, met Houston, Texas. Terwijl dit ook wel een heerlijke country vibe heeft. Stella Lefty en Boston. On a train.

0: Vice Radio. Geen playlist, maar passie.
1: Yeah.

0: nog nauwelijks vrouwen gedraaid, dus het werd hoog tijd. Na Stella Lefty hoorde je de enige echte Céla Sue uit België en Ragamuffin.
1: 60 jaar popmuziek. 60 jaar tijdloze albums. Het Ice Icoon.
0: Ice Icoon, ook deze week weer met zorg, liefde en aandacht voor je geselecteerd uit december 78. Gereleased 30 november, maar in december echt in de winkels en volop aftrek gevonden. Want wat een succes werd dat album. Het 11e album van Pink Floyd heet The Wall. Je hoort er de hele week al tracks van in de ochtendprogrammering van Ice Radio. The Wall staat er natuurlijk, of Another Brick in the Wall moet ik dan zeggen, staat er natuurlijk op. Het is een dubbelaar, een double album rock opera, zoals ze zelf zeiden. En ik draai een nummer wat ook op single verschenen is. Niet zo'n grote hit geworden, zeker niet in Nederland, maar de moeite waard. Pink Floyd en Run Like Hell.

0: stemmen. Ah, leuke naam hoor. Shanna Spyro en Material Lover.
1: He's not here physically, but through his music, he'll live on forever.
2: For the love of Prince.
0: Elke week in dit programma een track van mijn grote muzikale held Prince. De grote kleine man uit Minneapolis. Ik was afgelopen zaterdag in Amsterdam, in Dauphine, in Club Dauphine. Bij een optreden van een Prince tribute band, Neon Velvets. En ja, dat is toch altijd wel weer leuk om met allerlei gelijkgestemden de muziek van Prince tot je te laten komen. En deze band speelde onder andere Why You Wanna Treat Me So Bad. Het tweede nummer van het tweede album en ook de tweede single van dat album. En natuurlijk alle instrumenten gespeeld door de grote kleine man zelf.

Altijd verwarrend, maar het tweede album van Prince heet gewoon Prince. En het eerste album heette For You. En van dat tweede album was dit dus de tweede single. En ook nummer 2 van dat album. Why You Wanna Treat Me So Bad. Ja, het is een leuke band, dat Neon Velvets, die Prince Tribute Band. En ze zeggen dan, ja, we spelen ook een paar nummers van artiesten die door Prince beïnvloed zijn. Zoals Maxwell en D'Angelo. Je merkt dan dat aan de ene kant wel gewaardeerd wordt door het publiek. Maar het publiek wil toch het liefst gewoon die nummers van Prince horen. En dat deden ze niet onverdienstelijk. Alhoewel ik moet zeggen dat ik het nou niet de allerbeste tribute band vond die ik ooit gezien heb van Prince. Maar dat pleit dan weer voor ze. Het was een beetje een rehearsal. Een first performance. Ik geloof dat ze in Rotterdam nog een paar optredens doen. En die jongens zijn van goede wil. En die zanger die heeft toch wel een kopstem die redelijk bij Prince in de buurt komt. Enfin, als ze in de buurt komen, dan moet je maar eens kijken. Neon Velvets. Je hebt ook The Beautiful Strangers, vind ik ook een fijn.

0: Radio.
1: Ik vind het altijd feestelijk om het eerste uur van dit programma te eindigen met een lekkere disco dance classic. En ik heb er weer eentje voor je uitgezocht hoor. Shalamar! En niet zo'n grote hit, maar wel een enorme floor filler destijds. Friends in the extended mix. Tot zo na het nieuws. Home here, Vice Radio.

0: Space Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Het onderwijsprotest in Frankrijk wordt groter. Universiteitsstudenten hebben zich er nu bij aangesloten. De protesten begonnen met alleen scholieren die boos zijn over onder meer te grote klassen en gebouwen die niet goed zijn. Daarbij wordt ook geweld gebruikt, honderden minderjarigen zijn opgepakt. Ook wordt brand gesticht bij scholen. Het aanmeldcentrum in Ter Apel krijgt de komende maanden hulp van het Drentse dorp Bijlen. Daar komt een nachtopvang. Als het in Ter Apel te vol zit, kunnen in Bijlen maximaal 200 asielzoekers slapen. De locatie gaat over anderhalve week open en komt in de plaats van een nachtopvang in Zuidwolde en Warffum. In België en Frankrijk is een grote politieactie gehouden tegen drugssmokkel via de luchthaven van Brussel. Er zijn ruim 20 verdachten opgepakt. Vanuit Afrika en Amerika wist de bende koffers met cocaïne en cannabis op passagiersvluchten naar België te krijgen. In ons land werden eerder ook al 2 bendeleden opgepakt. En de Russische schaaklegende Garry Kasparov staat in Rusland op een dodenlijst. Inlichtingendiensten hebben er gewaarschuwd dat hij moet uitkijken. Kasparov is een van de bekendste tegenstanders van president Poetin en woont al jaren in New York. Ook al loopt hij gevaar, zegt Kasparov, ik ga niet onderduiken. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Melis Morning Mix.
5: Waar heb dat?

Het is muziek waar je vrolijk van wordt, hè? Greg Alexander en the New Radicals. You get what you give. Ja, wie goed doet, goed ontmoet. Dat soort dingen allemaal. Lekker liedje. Begin jaren 90. Zo ongeveer uit mijn hoofd. Hey, hartelijk welkom. Uur 2 van Mellis Morning Mix hier op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Straks Paul Gulmi met Paul's platenkast. Ik heb ook nog de Pimpan plaat voor je. En fijne muziekjes natuurlijk. Weet je nog die prachtige Icebreaker van een week of 2 geleden? Die is nog steeds prachtig. De nieuwe single van The War on Drugs. Die heet Who's That?

Onverwoestbaar, Peter Gabriel en Salisbury Hill. Ik weet niet of je het nog een beetje meegekregen hebt, maar van de week zijn, of afgelopen weekend eigenlijk, zijn de concerten van Oasis in de voorverkoop gegaan. Nou, ik heb nog nooit meegemaakt. Je moest je aanmelden voor een loting en dan kon je ingeloot worden. Dan kon je een code krijgen en met die code kon je dan deelnemen aan de voorverkoop. Maar het was allemaal geen garantie op kaarten. Je moest een beetje mazzel hebben. En ik had een beetje pech, maar ik had achteraf ook een beetje mazzel. Lang verhaal, maar uiteindelijk heb ik 4 hele dure kaarten voor Oasis in de arena. En daar ben ik toch wel erg blij mee. Oasis, Morning Glory.

0: Het blijft een heldin hoor. Beyoncé en Halo hoorde je. En waar hoorde je dat? Nou, Mellis Morning Mix op Ice Radio. Geen playlist, maar passie. Waar ik in uur 2 altijd een lijntje probeer te leggen met Paul Gumi voor Pauls platenkast. Maar ja, het is altijd maar weer afwachten of die er is. Maar, dames en heren, ik heb goed nieuws. Want wie heb ik aan de lijn? De enige echte. Paul Gumi, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Mellis.
0: Vanuit het pittoreske Voorschoten dit keer, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Ja, wat houdt je aan de grond? Want je bent heel vaak weg, maar ja, gewoon nu eventjes lekker thuis.
1: Nu even lekker thuis. Ik moest wat dingen voor mijn moeder regelen. En over 2 weken vertrek ik weer voor diverse reizen.
0: Diverse reizen? Ja. Dat klinkt als een speciale aanbieding in de supermarkt, ja.
1: Ja, van de UK naar Zweden, naar Spanje, naar Midden-Oosten, Thailand, Brazilië. Komt ook op.
0: Nou, er zitten weer een paar bestemmingen tussen met het nodige tijdsverschil. Dus dan moeten we maar afwachten of we je dan te pakken krijgen. Maar voorlopig hebben we je nu live en rechtstreeks aan de lijn voor Pauls platenkast. En ja, die platenkast die peilt uit bij jou. Daar staat van alles en nog wat in. En elke keer verras je ons weer. Je zit regelmatig in de jaren 80, maar ook wel eens in een ander decennium. Welk decennium zit je nu? Want is het 80 of is het 90?
1: Ja, ik dacht 90, maar ik heb het nog even gecheckt. Het is 89.
0: Oké. Nou, ja. Die rekenen we dan nog net bij de jaren 80. Ja, het is wel een interessante plaat. En met name de uitvoerende artiest, die heeft wel een interessant verhaal, toch?
1: Ja, maar ook de titel van de plaat en de bijbehorende video, dat kan nu echt niet meer.
0: Nee, daar heb je een punt. Nee, ja. Dat zou nu niet meer kunnen. Grappig dat we daar destijds eigenlijk heel anders tegenaan kijken. Hè? Nou, de mensen worden natuurlijk steeds nieuwsgieriger. Wat heb je voor ons, Paul? Vertel.
1: Ja, nou, de uitvoerder, de artiest is een producent die en met veel artiesten heeft gewerkt. Ik noem Bow Wow Wow en Adam Ant volgens mij ook. Maar het meest beroemd is die geworden door zijn... Hij was manager volgens mij van de Sex Pistols.
0: Ja, hij heeft ze ook een beetje bij elkaar gebracht en min of meer ontdekt. Of in ieder geval aan het werk gezet om er wat van te maken. Ja. En dat is nogal gelukt inderdaad, ja.
1: Ja, daar heeft hij goed werk voor. Hij is al lang niet meer onder ons, maar hij heeft toen ook een eigen cd uitgebracht waar Madam Butterfly is een bekende van die cd die ik heb. Ik heb hem niet op vinyl, maar op cd.
0: Oh ja.
1: Maar dit was ook een dikke hit.
0: Eigenlijk. Ja, dat Madam Butterfly was de schurkte tegen het klassieke aan, hè? Of in de opera, ja, een beetje opera-achtig was het. Ja.
1: Ook
0: ja.
1: Mooi.
0: Maar daar heb je niet voor gekozen. Waar heb je wel voor gekozen? Want dat zou vandaag de dag niet meer kunnen. Dus laten we het vooral toch draaien.
1: Ja, precies. En kijk ook een keer de video. Die is ook heel leuk. Maar het gaat om Something's Jumping in My Shirt.
0: Ja, dat kan ook inderdaad niet meer. Maar toen was het geen enkel probleem. Malcolm McLaren. We gaan hem draaien, Paul. Dankjewel voor deze keus. En die videoclip die kijken we straks als het programma afgelopen is. Hè. Eerst maar eens even luisteren.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, tot volgende week. Hoi.
1: Hoi. On that runway.
0: Malcolm McLaren and Something's Jumping in Your Shirt. Nee, je zou niet meer kunnen vandaag de dag.

Bruno Mars en On My Soul. Ja, daar heb ik ook geprobeerd om kaarten voor te krijgen voor Bruno Mars in de arena. Dat is niet gelukt. We zaten met het hele gezin achter allerlei verschillende devices. Maar ja, geen beginnen aan. Ik weet niet wat het is met die concerten tegenwoordig. Het wordt alleen maar duurder en het lijkt alleen maar steeds sneller uitverkocht weer. Ik vertelde je net over Oasis. Dat heb ik echt nog helemaal nooit meegemaakt. Maar goed. Hey, zo direct heb ik nog de Pimpan plaat, maar zover is het nog niet. Ook nog de Kings of Leon komen er zo aan. Maar ik liep van de week in de shuffle in mijn eigen collectie tegen dit liedje aan.

Dat zijn de grote hits die iedereen kent van The Kings of Leon. Natuurlijk Sex on Fire en You Somebody. Maar dit vind ik misschien wel persoonlijk de lekkerste single die ze ooit hebben uitgebracht. Find Me, hoorde je. Vrienden, hoogste tijd voor de Pimpamplaatje. Weet hoe het gaat. Een digitaal Pimpampetschijfje. Een database met 20.000 liedjes. Dan draai ik 3 letters en die voer ik in de computer. En dan krijg ik alleen maar titels van liedjes met die 3 letters in die volgorde in de titel. En daar kies ik er dan ter plekke heen vanuit. Zo simpel kan een radio-item zijn. Eerste letter heb ik gedraaid is de U van Utrecht. En de U brengt mij op 5.607 liedjes. 5.607 liedjes met een U in de titel. Dan de tweede letter. De tweede letter is de I van Isaac. De I van Isaac. En dan kom ik op... Even kijken. Oh, dit gaat niet goed. 143 liedjes. En dan heb ik bijvoorbeeld Chiquitita met Q-U-I. U-U-I. Als je huilt van André van Duin met U-I. Heel veel met Guilty en Guitar. Dat is allemaal met U-I. Louise zie ik heel vaak langskomen. Tequila ook. Nou, het zijn er veel te veel. Dus ik krijg nog een derde letter. De derde letter is de W van Willem. 3 vingers in de lucht. U-I-W. 0. Helemaal 0 liedjes met een U, een I en een W achter elkaar in de titel. De W gaat weg. Ik draai opnieuw een derde letter. En dat is de N van Nico. De N van Nico. Uin heb ik dan. U-I-N. En dan heb ik 4 liedjes over. Nou, dan is er wat te kiezen, maar veel is het niet. Even kijken. Long Road to Ruin van de Foo Fighters. Ruin is met de U-I-N op het eind. Puinhoop van Kinderen voor Kinderen. Heb ik dat in mijn database zitten? Ja, Puinhoop. Nou, U-I-N. Puinhoop. Speeltuin van Marco Borsato. Ja, nou. Dan ga ik hiervoor. Dan ga ik hiervoor met een U, een I en een N in de titel. The Mighty Quinn. Dit is Manfred Mann's Earth Band.

vertel wel eens vaker dat ik digitale liedjes weken en weken in mijn koffer heb. En dat ik er maar niet naartoe kom om ze te draaien. Nou ja, dan neem ik ze volgende week gewoon weer mee. Dit zit er denk ik al een maand of twee in als het niet meer is. Carly Simon en It's Hard to be Tender. Eindelijk voor je gedraaid. Mooi liedje. Zo direct nog een lekkere disco dance classic om mij af te sluiten. Maar wat dance uit de jaren 90 heb ik ook al weken in mijn koffer. Dit zijn de Nightcrawlers.

zou zeggen, blijf maar lekker op die dansvloer staan op deze donderdagochtend. Ja, of op de zondagavond. Hè. Dat kan ook natuurlijk als je naar de herhaling luistert. De Nightcrawlers, 1995 en 16 jaar daarvoor werd er ook al gedanst. Maar toen op Anita Ward. En die stond nummer 1 in de Nederlandse top 40. Met dit liedje Ring My Bell. De laatste in Mellis Morning Mix voor deze week. Ik spreek je volgende week voor de 1e van oktober. Goed weekend. Als je in Leiden 2 en 3 oktober gaat vieren, veel plezier. Maar gedraag je alsjeblieft. Ik spreek je volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Reizigers in het streekvervoer moeten rekening houden met stakingen. Afgelopen zomer liepen de onderhandelingen vast over een nieuwe CAO. Als de streekvervoerders volgende week niet met een beter bod zijn gekomen, gaan de bonden actie voeren. Ze willen dan tot aan de kerst elke week een dag staken. Minister Heijnen zegt dat het belastingplan nog moet worden aangepast aan de wensen van de Kamer. Die heeft het vandaag opnieuw over de kabinetsplannen voor volgend jaar. Heijnen komt later met oplossingen om Ja 21 en Pro tegemoet te komen. Hij gelooft erin dat er een plan komt waar de Kamer mee in kan stemmen. Er zijn 12 nieuwe besmettingen met het Wesnel-virus vastgesteld. 4 patiënten zijn overleden en daarmee komt het totaal aantal doden in Nederland op 9. Het RIVM denkt dat we over de piek van de uitbraak heen zijn. De meeste mensen die het Wesnel-virus krijgen hebben er geen last van. Het virus komt van muggen. En de burgemeester van Rhenen noemt het onacceptabel dat er ruiten zijn ingegooid van het gemeentehuis, meldt RTV Utrecht. Dat was gisteravond na een raadsvergadering waarin besloten werd om asielzoekers op te vangen. Meningen mogen worden uitgesproken, maar vernielingen kunnen niet, zegt de burgemeester. Er is nog niemand opgepakt. Het weer van Weer Online. In het noorden en oosten de meeste buien, op andere plekken vaker droog. Vanuit het westen komt later de zon erbij en het wordt zo'n 20 graden. En tot over het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Gevangenispersoneel en hun gezinnen moeten ook buiten hun werk beter worden beschermd, zegt de Justitievakbond. Die maakt zich zorgen na dodelijke geweld vorige week op een terras in Amsterdam. Daar werd een cipier van de gevangenis in Zaanstad doodgeschoten door een bekende, iemand die daar een tijdje vast zat. Justitieminister Van Wil is duidelijk. Sierra Leone kan de ruzie over de gezochte drugsbaas Bolle Jos binnen 24 uur oplossen. Het enige wat ze volgens Van Wil moeten doen is Bolle Jos oppakken en uitleveren. Zolang dat niet gebeurt, wordt Sierra Leone financieel gestraft. Ze krijgen geen Europees geld meer. Het onderwijsprotest in Frankrijk is overgeslagen naar België. Ook in Luik wordt nu gedemonstreerd. Op meerdere scholen zijn brandjes gesticht en wordt met vuurwerk en fruit gegooid. Bij de protesten in Frankrijk zijn honderden scholieren opgepakt. Er wordt onder meer geprotesteerd tegen de slechte kwaliteit van de schoolgebouwen. En meerdere gemeenten delen gratis Pride-vlaggen uit voor Paarse Vrijdag volgende week. Er liggen onder meer honderden vlaggen bij de bibliotheek in Zoetermeer. Met zo'n vlag kunnen mensen hun stadgenoten steunen, is het idee. Ook in Harderwijk kunnen vlaggen worden opgehaald. Het weer van Weer Online. Vanmiddag op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot over het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazen-Storm. Minister Heijnen wil best iets doen aan box 3 om kleine spaarders en beleggers te ontzien, maar hij zegt er meteen bij dat er dan wel ergens anders geld gevonden moet worden. In de Kamer wordt er nu over gepraat. Het is flink wat rekenwerk, zei de minister. Er is veel kritiek op de kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Mensen in honderden flatwoningen in Groningen wordt aangeraden om thuis voorlopig niet te boren of te timmeren, meldt de regionale omroep. Er zit asbest in de muren en er is nu onderzocht hoeveel gevaar bewoners lopen. Volgens de GGD is het gezondheidsrisico maar klein, zolang je niet gaat verbouwen. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev is een belangrijke brug geraakt door Russische drones, meldt de burgemeester. Op dat moment reed er een metro overheen die werd geraakt. Ramen werden eruit geblazen. Het is niet duidelijk of er gewonden zijn. Al het openbaar vervoer over de brug is stilgelegd. En de roltrap gebruiken terwijl je Crocs of andere rubberen schoenen draagt, kan je maar beter niet doen. Het is gevaarlijk. Dat zegt het Liftinstituut tegen RTL. Na 2 ongelukken waarbij iemand met zijn schoenen vast kwam te zitten op het punt waar de treders van de roltrap in elkaar vallen. Er vielen geen gewonden, maar het kan ook verkeerd aflopen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plekken wat zon. Vooral in het noordoosten kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen met ebola komt voor behandeling naar Nederland. Dat gebeurt in het ziekenhuis in Leiden. De medewerker raakte besmet in Congo. Ondanks strenge voorzorgsmaatregelen kan dat niet helemaal voorkomen worden. Volgens Artsen zonder Grenzen lopen mensen in Nederland geen gevaar. Op Schiphol is vliegtuigpersoneel betrapt met cocaïne. Dat gebeurde bij een controle van de koffers van de bemanning na een vlucht uit Mexico. In de handbagage zaten 18 pakketten coke verstopt. De smokkelaar is aangehouden. De douane zegt niet voor welke maatschappij die werkt. Na jaren zijn de werkzaamheden aan de afsluitdijk afgerond en die is daarmee klaar voor het stormseizoen. Verkeersminister Karremans heeft in Den Oever de nieuwe pompen en spuisluizen officieel in gebruik genomen. De afsluitdijk is al meer dan 90 jaar oud en moet Nederland beschermen tegen overstromingen. En de slimste mens begint vanavond met een eerbetoon aan Paulien Cornelissen. Ze overleed gisteren aan kanker. Het eerbetoon is een boodschap van presentator Herman van der Zandt, met wie Cornelissen voor het derde seizoen in de quiz te zien is. Ze is de komende tijd ook nog te zien in het programma dat al is opgenomen. Het weer van Weer Online? Op steeds meer plekken wat zon, vooral in het noordoosten, kan nog een bui vallen. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen meer zon dan vandaag en opnieuw een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai naar Israël een andere piloot neerstak, is een geradicaliseerde islamist uit Oman. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu op de Amerikaanse tv. Hij zegt er niet bij hoe hij dat weet. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen. In het ziekenhuis in Leiden wordt een patiënt met ebola behandeld, maar bezoekers en andere patiënten lopen geen risico op besmetting, zegt het ziekenhuis. Een medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo en kwam met een privévliegtuig naar ons land. In Congo en landen eromheen woedt een grote ebola-uitbraak. Justitie eist 18 jaar cel tegen een man uit Enschede voor de moord op een vrouw. Ze had geen vaste woon- of verblijfplaats en werd vorig jaar maart dood gevonden in zijn slaapkamer. Ze was geschopt en geslagen en haar handen en voeten waren vastgebonden. De verdachte ontkent, maar volgens justitie wijzen alle sporen naar hem. En koning Willem-Alexander bezoekt eind deze maand een asielzoekerscentrum in Leersum in de provincie Utrecht. Dat is een van de oudste opvanglocaties van ons land. De koning praat er dan met bewoners en medewerkers, bezoekt een basisschool waar AZC-kinderen les krijgen en kijkt hoe in de opvang fietsen worden opgeknapt en verkocht. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen. Verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge. Hey.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. De EU-ministers van Asiel en Migratie hebben definitief ingestemd met het terugkeren van afgewezen asielzoekers. Minister Bart van den Brink noemt het een historische dag. Hij wil niet zeggen naar welk land de asielzoekers worden uitgezet, maar het zou Rwanda of Oeganda zijn. Begin volgend jaar moet het uitzetcentrum opengaan. Een met ebola besmette medewerker van Artsen zonder Grenzen is vandaag met een privévliegtuig naar Nederland gekomen voor behandeling in het ziekenhuis in Leiden. Dat zegt dat bezoekers en andere patiënten daar geen gevaar lopen. De medewerker van Artsen zonder Grenzen raakte besmet in Congo, waar een grote ebola-uitbraak is. Israël gaat vragen om de uitlevering van de piloot die gisteren op een vlucht van Fly Dubai een collega-piloot neerstak. Een meereizend pilotenteam aan boord wist het toestel veilig aan de grond te krijgen in Saoedi-Arabië en daar is de man opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu is hij een geradicaliseerde islamist uit Oman. En twee concerten in Rusland van Kanye West onder zijn artiestennaam Ye gaan niet meer door. Ze zouden volgend weekend in het stadion van Sint-Petersburg zijn, maar daar wisten ze nergens van, bleek een tijdje geleden al. Er is in de tussentijd geen oplossing gevonden om het concert van Ye toch te laten doorgaan. Het weer van Weer Online? In het noordoosten kan nog een bui vallen, verder is het droog en een graad of 18. Vanavond is het overal droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Een man uit de Hoekse Waard bij Rotterdam wordt ervan verdacht dat hij zijn partner meerdere keren heeft gedrogeerd en verkracht. Hij zou het misbruik hebben gefilmd en gedeeld in besloten groepen op social media. De man werd maandag al opgepakt na een tip uit het buitenland en zit voorlopig vast. De uitvaart van Paulien Cornelissen is in besloten kring, maar haar management zegt niet wanneer. Wel kunnen mensen een bericht achterlaten in het condoleanceregister op haar eigen website. Cornelissen overleed gisteren aan de gevolgen van kanker. Ze was jurylid in De Slimste Mens en de aflevering vanavond begint met een eerbetoon. In Amsterdam zijn 4 mannen opgepakt voor een plofkraak in Duitsland. Daarna vond de politie in een huis ook nog veel explosieven en een groot geldbedrag. Voor de veiligheid werden 2 andere huizen tijdelijk ontruimd om alles op te ruimen. Waar in Duitsland de plofkraak was, is niet bekendgemaakt. En op Schiphol zijn 3 bemanningsleden bij een alcoholcontrole tegen de lamp gelopen. Ze hadden te veel gedronken. Het waren een steward, een stewardess en een piloot. Die laatste kreeg een vliegverbod en de 2 anderen een fikse boete. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Mario Kwaitaal. De omstreden camerabril van Meta is per direct niet meer te koop bij opticiens van Hans Anders. Die haalt de bril uit de winkel door alle onrust die is ontstaan, onder andere over de privacy. Veel meisjes en vrouwen zouden zonder het te weten met de bril zijn gefotografeerd. En dat is strafbaar, zeggen meerdere instanties. De twee Amsterdammers die maandag werden opgepakt voor het bendegeweld een maand geleden in Overasselt komen voorlopig niet vrij. Waarom hun aanhouding zo lang duurde, wil de politie niet kwijt. De twee hoorden bij een groep mensen die in Overasselt naar het huis van een drugscrimineel gingen. Daar werd een beveiliger doodgeschoten. Premier Jetten heeft sussende woorden gebruikt voor het onderwijs. Dat hoeft niet bang te zijn dat het opdraait voor het schrappen van de bezuinigingen op de sociale zekerheid, zegt hij. Volgens hem komen werkgevers en werknemers er samen wel uit. En als het anders loopt, wordt het gat niet op onderwijs gedicht, zegt Jetten. En de Indiase piloot die gisteren op een Fly Dubai vlucht door zijn co-piloot werd neergestoken, maakt het goed. Dat zei de Indiase ambassadeur die hem in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië heeft bezocht. De dader werd na de landing opgepakt. Volgens de Israëlische premier Netanyahu was hij een geradicaliseerde moslim uit Oman. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. XL90. Met Melson Zwerver.

Dat waren de Deltones uit Sydney, Australia. Een surfbandje die in 1958 begonnen. En dit was een B-kantje uit begin jaren 60. Welkom bij XL90. En als je vaker naar XL90 luistert, dan weet je dat dit een van de meest gevarieerde shows op de Nederlandse radio is. Maar vanavond is het toch wel echt een hele gevarieerde uitzending. Ik heb muziek voor je uit, net hoorde je Australië, daarna nog Italië, Canada, Zuid-Afrika, Nederland, Ierland, Tsjechoslowakije en zelfs Costa Rica. Het houdt gewoon niet op en dan springen de genres ook nog eens alle kanten op. Het verjaardagsalbum is vanavond van U2, maar eerst gaan we door naar Italië, naar I Ragni, de spinnen. Dit is Tu che sai perché.

Van haar enige album was dit Lori Zimmerman uit 69 met Love Me, Love My Children. Het was het titelnummer van een Canadese musical. Dan verder met een heel leuk liedje. Als het gewoon Nederlands of misschien zelfs Duits was geweest, had ik er misschien niet naar omgekeken. Maar dit is in het Afrikaans van groep 2. Jij is mijn

0: Toen de Nederlandse band The Rousers ermee stopte, gingen enkele leden verder onder de naam The Thought. Dit kwam van hun titeloze debuutalbum uit 82, The Rebels hoorde je. En daarvoor nog het leuke groep 2 met Jij is mijn meisie. Dan tijd voor ons verjaardagsalbum van deze week.
1: Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat is hij.
0: En deze week is het 42 jaar geleden dat U2 The Unforgettable Fire uitbracht. Daarop staat de grote hit Pride in the Name of Love en ook Bad en ook het titelnummer The Unforgettable Fire. Van al die drie nummers hoor je drie compleet uiteenlopende covers later dit uur. Hier is eerst U2 zelf met een heel mooie albumtrack. Dit is Indian Summer Sky van The Unforgettable Fire.

genoeg aan 1 uur XL90 in de week? Ga dan naar het XL90 radioarchief op melson.nl/radio. Daar vind je oude uitzendingen en alle playlists. En je kunt zelfs filteren op je favoriete artiest. melson.nl/radio.

Wat mij betreft de leukste ontdekking die ik de afgelopen week deed. De Australische band Regurgitator. Maakte in de jaren 90 een paar kleine hitjes. En dit was er een van, Black Bugs. Die andere liedjes van ze die zijn bijna allemaal net zo catchy. Dus het zou heel goed kunnen dat ik later in een volgende uitzending nog eens weer iets van Regurgitator draai. Dan eerst de eerste U2 cover van deze avond. Die is gemaakt door de Ierse zanger Luca Bloom. Die heeft meer leuke covers gemaakt. De eerste die ik ooit van hem hoorde was I Need Love van LL Cool J. In dezelfde soort folkversie als waar je nu Bad gaat horen. Luca Bloom covert U2.

には居場所がない、はしゃぎ過ぎた夜さ、俺は行かなくちゃ、花歌を残して。

give a shit, darling. Superstar, oh, don't reach again.

Uit Tokio hoorde je Yura Yura Terkuku met een nummer dat zoveel betekent als de verhuizing van de ruimtewezens. De band werd eind jaren 80 opgericht door gitarist Shintaro Sakamoto en in 2010 bracht hij het bericht de wereld in dat de band stopte, want hij was volledig af. Nou, dat is mooi. Stoppen op je hoogtepunt. Dan is het tijd voor de tweede U2-cover. En ik zei al dat ik drie compleet verschillende heb uitgezocht voor je deze avond. Eerst hoorde je al de folkversie van Bad. Straks nog een heerlijke loungy jazz-cover van The Unforgettable Fire. Maar hier is de synth-pop-versie van Pride in the Name of Love door Marcus Satellite.

The Woyma Collective. Je zult misschien kunnen denken dat ze uit Afrika kwamen, maar ze kwamen uit Duitsland. Opgericht door tenorsaxofonist Johannes Schleiermacher. Die was op reis in Marokko en die kocht daar stapels en stapels oude cassettebandjes. En die werd zo gegrepen door de klanken dat hij The Woyma Collective heeft opgericht. Je hoorde Marts. Nou, dat sluit mooi aan op het volgende nummer. De volgende cover ook alweer van U2. The Unforgettable Fire. Het titelnummer van het verjaardagsalbum van deze week. Uitgevoerd door The Noir Horns. Samen met Eva Wilson. Een heerlijke, loungy, rustige jazzversie van het prachtige liedje van U2.

Heerlijk toch? De Noir Horns samen met Eva Wilson. The Unforgettable Fire. En voordat je dan in slaap valt, heb ik hier weer een beetje opwekkende klanken door Little Baby Angel. Dit is 320K.

0: Zo, dat was een lekker abrupt einde van dit vette nummer van The Gilla Band. Je hoorde Backwash. En dat nummer werd aangevraagd via radio@melson.nl door luisteraar Reisfreak. Wil je ook eens een keer iets horen in XL90? Stuur het dan ook gewoon door, hè, naar radio@melson.nl. En dan kijk ik of het in de show past. Helaas heb ik geen tijd meer voor het laatste nummer dat ik had gepland. Dat kwam uit Costa Rica en is van de band Adios Cometa. Dus dat schuif ik door naar de volgende week. Hopelijk ben je er dan ook weer. Ik in ieder geval wel bij een nieuwe uitzending van XL90. Hoi!
1: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Londen is een verdachte opgepakt voor het incident afgelopen weekend bij de luchtmachtbasis in Fairford. Het is volgens de politie een Brits-Iraanse man. Premier Burnham zei al dat Iran erbij betrokken is. Op de basis stonden 3 verdachte witte busjes. Zondag waren al 5 verdachten opgepakt, maar later ook weer vrijgelaten. In het centrum van Rotterdam is stilgestaan bij mensen die zijn overleden bij een aanhouding door de politie. Op een plein was een begraafplaats nagemaakt met 142 bordjes die voor de slachtoffers staan. De herdenking is elk jaar, maar werd nu extra actueel door de dood van Alfred Gulu bij zijn arrestatie vorige maand. De partijen in de Tweede Kamer zijn verdeeld over een oplossing voor kleine spaarders in box 3. Partijen op rechts willen voorkomen dat mensen met een kleinere spaarpot vermogensbelasting moeten gaan betalen. Maar linkse oppositiepartij Pro wil dat de extra belasting in ieder geval wordt gehaald bij rijken en bedrijven. En Ruben van Bommel heeft voor het eerst een basisplaats bij Oranje. Hij speelt vanavond tegen Griekenland omdat Cody Gakpo geblesseerd is. Ook Jurriën Timber staat in de basis nadat verdediger Jan-Paul van Hekken gisteren geblesseerd de training verliet. De wedstrijd tussen Griekenland en Oranje in de Nations League begint om 9:15. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Lost and Found.

10 voor Nicole. Don't you want my love? Dames en heren, jongens en meisjes, een hele goede avond. En welkom bij een nieuwe aflevering van Lost and Found op deze heerlijke donderdagavond. En ja, het lijkt wel dat het het eind van de zomer is. Want wat hebben we een mooi weer gehad. En ja, het gaat nu echt al richting herfst. En laten we blij zijn, want ja, de vier jaargetijden, daar houden wij van. Hier ook aan deze zijde van Nederland. Jawel, mensen. Hé, hey, we hebben een paar mooie originals voor je. Als we een beetje geluk hebben, gaan we nog even schakelen met Richard aan de andere kant van Nederland. En we hebben heel veel goede muziek. The Waterboys, Pointer Sisters, Leon Russell zometeen. En natuurlijk deze Luther Vandross, Never To...

0: komen we mooier de toeters op het eind. David Bowie en Changes. Daarvoor de Pointer Sisters American Music. Ja, die hebben we al lang niet meer gehoord, zeg. Het is echt... die hebben we al heel lang niet meer gehoord. Nee, precies. En wat we ook lang niet hebben gehoord, minimaal 2 weken... is ons vaste item in deze show. Opa, kijk, ik vond op zolder.
1: Opa, kijk, ik vond op zolder.
0: Ja, we gaan terug naar de plaat van mijn geboortejaar 1970. En ja, dit is toch wel iemand... die ken je waarschijnlijk niet als artiest... maar wel als producer, liedjeschrijver. Hij schreef onder andere muziek voor Joe Cocker. Hij schreef Superstar. Ken je dat nummer nog van de Carpenters, Luther Vandross? Nou, Luther Vandross hebben we net toe gehad met Never Too Much. Maar daar speelde hij mee. Hij deed het met George Harrison. Hij heeft bij Badfinger gespeeld. B.B. King, Eric Clapton, Freddie King en noem maar op. Ik heb het over Leon Russell. Het zegt u waarschijnlijk niks. Maar als je het plaatje hoort, het is zelfs nog een original. Dus ik moest al even kijken welke jingle ik ga draaien ook nog. Dit is uit 1970, Delta Lady.
2: Opa, kijk, ik vond op zolder.

0: Goed, je hoort hem al, mensen.
1: In studio Hengelo zit Joop Wessels.
0: Hallo.
1: We schakelen rechtstreeks over naar de stad achter de duinen. In Den Haag zit Richard Ploeg.
0: En ik zeg goedenavond.
2: Ik zeg ook goedenavond.
0: He. Zo.
3: O, Den Haag.
2: Ja, precies.
3: Mooie stad achter de duinen.
2: Zo, de korte uitvoering.
0: Jij hebt dat gewoon klaar liggen.
2: Ja, net even zit knutselen.
0: Nou, ik zeg, we gaan richting de winter. Vandaar deze heerlijke winterse muziek. We zijn gebleven bij onze kettinglijst. En normaal gesproken laat ik altijd eerst even de plaat horen. Maar ik hoorde van jou dat je nog even tijd nodig hebt om wat te zoeken.
2: Ja, ik moet nog even wat voorbereidende werkzaamheden.
0: Nou, voorbereidende werkzaamheden of niet. Ik heb hem namelijk deze voor je klaarstaan.
2: Oh,
0: van afgelopen maandag.
2: Ja.
0: De Smiths. Ze smaken zoals ze kraken.
2: Ja.
0: Heaven.

0: voordeel van deze muziek is wel dat je achterom kunt kijken op je leven en ach, er waren mensen die hadden het slechter dan ik.
1: Ja. Heaven only knows I'm miserable now.
2: Dan mag ik er weer op doorduren.
0: Ja, ik ben benieuwd.
2: Ik zeg, laat je niet de put in praten.
0: Oh, de ILO.
2: Ja.
0: Hadden we die nog niet gehad?
2: Nee, hadden we nog niet gehad.
0: Helemaal niet.
2: Don't bring me down. Praat mij niet de put in.
0: Ik zal het...

0: Volgens mij moeten we met deze muziek toch maar eens even wat vrolijk de herfst in gaan
1: lijken. Ja, toch?
0: Ja, want we hadden Bob Geldof natuurlijk al. En de Smiths. Nou, ja. dit gaat in ieder geval de goede kant op.
1: Ja.
0: Ja, maar ja, ook dat soort plaatjes horen natuurlijk.
1: Jij mag het de draad oppakken en de daad bij het woord voegen.
0: De daad oppakken, ja, precies. Ik ga het eens even bekijken en dan hoor jij maandag van mij.
1: Maandag hoor ik van u.
0: Dank u wel.
1: Was getekend.
0: Richard Vloeg.
1: Ja, precies. Nou, dat dan.
0: Hey, dankjewel, man.
1: Hoi, hoi. What am I hearing? Ice Radio.

bijzondere muziek. Dat konden we zeker vinden van Ian Dury en de Blockheads. Die ken je natuurlijk van Hit Me With Your Rhythm Stick. En dit was een B-kantje van een A-kantje van een C-kantje van iets wat nooit is uitgebracht. En ik vond het zo leuk om eens even een keertje weer mee te nemen. In 1977, Ian Dury en de Blockheads en Clever Trevor. En daarvoor partner in Coyuda Hill. Ja, dames en heren, jongens en meisjes, vrienden aan de andere kant van de lijn. Ik las van de week dat wij weer meedoen aan het Songfestival. Ik denk, nou, dan gaan we weer eens even een duik nemen in onze analen wat we ooit hebben gedraaid. Deze heb ik nog nooit gedraaid. En ja, 87, ken je haar nog?

Meestal is het eigenlijk een beetje het geëikte spul wat ze vragen. En dan meestal is het dan ook nog zo dat we die al lang gedraaid hebben, maar dat ze ergens op de wc stonden of in de andere zaal. Weet je, al dat soort dingen. Maar iemand kwam bij mij en die zegt: wil jij Barry Biggs draaien met Love Come Down? Ik zei, oh, die hebben we lang niet meer gehoord. Zelfs daar in de zaal hadden we die nog nooit gehoord. En wat is dat heerlijk, zeg. Dat was echt geweldig. Barry Biggs, daarvoor Marsha Bult, oftewel Marsha, want zo heette ze toen richting het Songfestival in 87. En recht op in de wind. Ik heb er nog eentje voor je voordat we even naar het nieuws gaan van 9 uur. En dan ben ik nog een heel uur bij je met nog meer muziek in Lost and Found hier op Ice Radio. Laat je alleen met That Voice Again van Peter Gabriel van het album Soul. En we melden ons zo meteen weer na nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem is de politie bezig met het ontruimen van een kraakpand. Tientallen mensen zitten al 2 dagen in een oude sportschool om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten. Omdat ze zijn gebleven is besloten om de krakers eruit te halen. In meerdere Franse steden zijn protesten tegen de slechte staat van het onderwijs weer uit de hand gelopen. Er waren vernielingen en er werden brandjes gesticht. Sinds dinsdag zijn al meer dan 200 agenten gewond geraakt bij de acties. De protesten zijn ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom de middelbare scholen morgen dicht. De advocaten van de ter dood veroordeelde Amerikaanse vrouw bij wie een dodelijke injectie is mislukt, eisen dat haar straf wordt omgezet. Ze is nog in leven en ligt in het ziekenhuis. De advocaten noemen de mislukte executie wreed. Ze kreeg de doodstraf omdat ze in de jaren 90 een vrouw had doodgemarteld. En het kabinet trekt 5 miljoen euro uit om spoorwegovergangen veiliger te maken. Het gaat bijvoorbeeld om hekken of knipperlichten. Aanleiding is een ongeluk op een overweg in Hoge Zwaluwe. Een trein botste 2 jaar geleden op een vrachtwagen en de machinist kwam om. Zijn familie startte een petitie die 8000 keer werd ondertekend. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog. Vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Lost and Found.

monsterhit in Nederland en in de rest van de wereld. Flash and the Pan, Hey St. Peter. En daarvoor een plaat die eigenlijk een hele grote hit had moeten worden, maar het net niet werd. Maar wel een hele mooie van Virgil Sharkey en You Little Thief. Dames en heren, jongens en meisjes, vrienden aan de andere kant van de lijn. Het is een paar minuten over negen, twee platen om precies te zijn. Dus hoog tijd voor 3 over 9. En dat weet je, we gaan even een klein beetje terug in de tijd. Klein beetje gas terug, ook nog met een plaat uit 82, 84 en 76. En aan welke zou je denken? Nou, je hoort hem al op de achtergrond. Daar gaan we mee beginnen. Imagination and Just an Illusion. Ik heb voor je Stephen Bishop, singer-songwriter. Vorige week heb ik daar al iets over verteld. We hebben wat gedraaid van Phil Collins. Nou draaien we hem zelf. Save it for a rainy day. En als een plakje ham tussen de twee boterhammen zit hij ertussen uit 1984. Jim Diamond en I Should Have Known Better. In het 3 over 9 hier bij Lost and Found op

Heerlijk hoor, Stephen Bishop en Save It for a Rainy Day. Klein hitje geweest in Nederland, maar in Amerika deed hij heel erg veel. En toen zei ik ook al van, kijk eens even op Facebook, op YouTube. Daar staat zijn vrouw. En die vrouw is toevallig ook zijn manager. En die is ook een manager van een aantal andere artiesten. En die heeft altijd van die hele leuke, interessante verhalen hoe het eraan toe gaat in de muziekindustrie. Dus echt een aanradertje. Ja, af en toe als je de twee van die verhaaltjes hebt gehoord, dat is een beetje over de top. Dus dat...

ook altijd weer zo'n niche plaatje die je bijna nooit meer hoort op de radio. En Veloski had er een tipje mee, want ze kwam niet verder dan de tipparade met deze plaat. En terecht, hè, zou je denken, want als je dit 46 keer hoort in de week, dan is het ook zoiets. En daarvoor de Style Council en Shout to the Top. Dames en heren.

0: 1992, Bruce Springsteen en de enige echte albumversie. Die blijft dan wel het allermooiste hoor, van Human Touch. En daarvoor hoor je Crosby, Stills en Nash. Jong was inmiddels al weg. En de Marrakesh Express. Daarvoor natuurlijk ook nog Level 42 en Hard Water. Breekt bij ons de tijd op 10 minuten over 9:30. En dat betekent dat we nog een paar plaatjes hebben voordat we weer even een duik gaan nemen in die heerlijke Ice Frigerator. The files from the fridge, maar zo lang is het nog niet. We hebben zo meteen nog Naked Eyes met Promises. 10cc komt voorbij met Silly Love. Na deze, The Clash. En hoe heet die ook alweer?
1: The Magnificent!
0: Seven!

kon precies horen dat het rond 283 was. En ik keek even, het was inderdaad 1983. Naked Eyes and Promises, Promises. En waarom kun je dat nou horen? Dat is heel simpel. De drumcomputers, de synthesizers, is allemaal van rond die tijd. Dat ja, sorry, dat is de tik die ik heb. Maar ik hoop dat je het met me eens bent. Hey, ik heb nog twee plaatjes voor je. Zometeen de albumversie, de lange versie van Another Star van Stevie Wonder. Want het is 50 jaar geleden dat Songs in the Key of Life uitkwam. En wij gaan hem natuurlijk eren met deze heerlijke plaat. En dit is Eric Carmen, Make Me Lose Control. Wat mij betreft tot volgende week voor een nieuwe aflevering van Lost and Found.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In Arnhem zijn 12 krakers aangehouden die niet wilden vertrekken uit een oude sportschool. Er zitten ook nog steeds mensen binnen. Het pand wordt al 2 dagen bezet om aandacht te vragen voor leegstand en woningnood. Vanmiddag kregen ze te horen dat ze weg moesten, maar dat deden ze niet, waarop de politie is begonnen met ontruimen. De Amerikaanse vrouw bij wie de doodstraf is mislukt ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis en krijgt levensreddende zorg, dat zegt een van haar advocaten. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht nadat ze 2 dodelijke injecties had overleefd. Ze kreeg de doodstraf voor het doodmartelen van een jonge vrouw. Het kabinet praat woensdag voor het eerst met de sociale partners. Het gesprek komt er nu het kabinet de miljardenbezuiniging op uitkeringen heeft geschrapt, want dat was een harde eis van de vakbonden. Het overleg is op het Catshuis en het kabinet hoopt dat bonden en werkgevers het eens kunnen worden over een grote besparing. En op een snelweg in het zuiden van Limburg heeft een automobilist een politieauto geramd. De bestuurder negeerde een stopteken en sloeg op de vlucht, waarna de politie erachteraan ging. Bij Maastricht vloog de auto van de weg en kon de automobilist worden aangehouden. De politie wil niet zeggen waarom de bestuurder op de vlucht sloeg. Het weer van Weer Online? Vanavond blijft het droog, vannacht wordt het helder en rond de 10 graden. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Emma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Zet je lichten uit en je radio aan. Tot 12 uur. Soft.

0: Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Emma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Wiel, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Emma van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Europese Commissie is niet blij met justitieminister Van Weerl, meldt de NOS. Hij zei dat Brussel de geldkraan naar Sierra Leone dichtdraait om af te dwingen dat Bolle Jos wordt uitgeleverd. Maar volgens de EU was het vooral een technische kwestie en zat er geen politiek motief achter. Ook had het besluit niet naar buiten moeten komen. Het tv-programma De Slimste Mens heeft vanavond stilgestaan bij het overlijden van Paulien Cornelissen. Herman van der Zand zei dat de makers haar ongelooflijk zullen missen. In overleg met de familie wordt de rest van het seizoen van de quiz gewoon uitgezonden. Dat was maanden geleden al opgenomen. De steekpartij dinsdag op een school in Slowakije heeft nog een leven gekost. Een meisje is in het ziekenhuis overleden aan haar verwondingen. Eerder overleed ook al een lerares en een andere lerares raakte gewond. Voor de steekpartij is een 13-jarige leerling opgepakt. Het is nog niet duidelijk waarom die toesloeg. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. Na de eerste helft stond Oranje met 2-0 achter. In de tweede helft maakte Virgil van Dijk de 2-1. En vlak voor tijd maakte Tijani Reinders de gelijkmaker. Nederland staat na 3 wedstrijden tweede in de pool achter de Grieken. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 10. Er kan lokaal ook mist ontstaan. Morgenochtend verdwijnt de mist en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.